wil. Alleen te samen dichter daar. Hoe kunnen men nu zeggen dat je sowieso beter weet wat er goed is voor ons? Als ik alles zo bezie van op een afstand, denk ik echt dat het hier niet meer goed komt. Iedereen die snappen net zo zeggen van uw stuk, maar ze fokken niet met onze toekomst.

hebben we gemeen dan. Kijk eens om me heen wie dat er mee kwam. De wereld is geen lot en geen speelhal. Gaan we wachten totdat iedereen hier neervalt? Nee, zeg maar dat je deelnam. Bouw we bruggen voordat alles hier uiteenvalt. Je zet sneller als je alles doet alleen, man. Maar tezamen weten heel goed dat er meer kan. Wie maakt het verschil? En hoe feest de beeld? Wie staat er niet stil? Wat de mens nu echt wil. Power to the people, brengen alles in balans. We rennen toch tezamen af op één hetzelfde doel. Geven niet meer delen en we grijpen elke kans. Tackle of we dansen om het in een hoge stoel.